First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Het weekend van JND.

0: neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: je thuis.
1: 3 uur. Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland gaat diesel leveren aan Amerika en de rest van de wereld, zegt president Trump. Hij heeft erover gesproken met president Poetin. Er komt direct ruim 300.000 ton uit Rusland. Genoeg om ruim 140 Olympische zwembaden mee te vullen. En later nog veel meer. Diesel in Amerika moet er goedkoper door worden. In Mexico zijn 3 mannen schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en hun Amerikaanse vriend. Bij een surftrip 2 jaar geleden werden ze verrast door overvallers. Toen ze zich probeerden te verweren, werden ze bruut vermoord. De ouders van de broers waren bij de uitspraak. De straffen worden later pas bekend. Het vliegveld van Panama-stad is weer open na de zware aardbeving in zee. De president van Panama spreekt van een grote ramp. In het zuiden van het land zijn huizen beschadigd en viel de stroom uit. Er zijn ook meerdere naschokken geweest. In het Panama-kanaal, zo'n 200 kilometer verderop, waren er geen problemen. En in Brussel zijn gisteravond meer dan 100 mensen opgepakt bij rellen. Er was een protest van vakbonden, maar er kwamen ook andere mensen op af om de boel te verzieken. Agenten werden bekogeld, terwijl relschoppers zichzelf filmden. Die beelden gingen rond op socials. De politie greep in met traangas en een waterkanon. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en het blijft droog. Overdag buien, vooral in het noorden met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik app het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Het weekend van JND.
10: Het weekend van JND.

0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaithaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijd werken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Vaarwel, zal de salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
9: Het weekend van JND.
10: Het weekend van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Socialdeal restaurantdeals, take one en actie bo!
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
1: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
1: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
4: Willem met de Ochtendshow.
3: Dag van 7 tot 9.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D hoor je thuis. Radio J&D.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Per 1 januari... veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijd werken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het weer van Weer Online. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
4: Shape the future with confidence. EY.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert.
6: Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd. Naar beter bed, dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld. Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: uit een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessekus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vallen in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: Zo, die jongens van bouwbedrijf van Boksmeer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
0: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
3: App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
5: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
6: Kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Dus eruit wat erin. Ja, zo gaat die goed.
11: En wat doen we met het bouwafval?
12: Container Nederland.
11: Oh ja.
13: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Dommel 18.
3: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18, grill en bar.
4: Rebirth.

0: Wagner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Iedere werkdag brengt...

energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: serieus.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op...

0: voor je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider de Jesselkus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekkers zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wie van Elektra houdt.
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En...
4: Kom

0: op in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: auto?
1: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
4: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
9: Huh, wat bedoel je?
8: De gehaktballen van de Ballenkoning.
9: De Ballenkoning?
8: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
9: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
10: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
11: Snackbar van Hamsvoort, aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
8: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
14: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring.

0: Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van J&D.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vallen in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Hallo, waar gaan we heen?

0: Nederland.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen.
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Rolcontainer huren. Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
10: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de J30 non-stop.
9: Het weekend
10: van J&D.
11: Allee strijders, een hele goede morgen.
9: J&D. Willem Bakker.
11: Het is zaterdag, het is weer de hoogste tijd geworden voor de worstenbrood editie van de J&D Ochtendshow. Met zometeen

zich weer voor de worstenbroodeditie van de J&D Ochtendshow. Voor zaterdag de 10e oktober. Even de cijfertjes erbij pakkend. We hebben vandaag te kampen met een typisch geval van level 1798. Het is de 7e jaargang, nummer 31 van de J&D Ochtendshow dus. Hey, wat gaan we vanochtend allemaal voor je vinden?

brood weggeven. Dat doen we al meer dan 6 jaar in samenwerking met de beste worstenbroodbakker van heel Nederland. Die zit in Udenhout. Zijn naam is Willy. En zijn worstenbroodjes heten Willy's Worstenbrood. Ook deze ochtend gaat het weer geschieden. En straks iets na 8:30, dan ga ik je daar veel meer over vertellen. Dan ga je onder meer horen hoe dat je de worstenbroodjes kunt winnen vandaag. Verder natuurlijk omstreeks 9:45... een dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 10e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je voor ons een eerlijke antwoord krijgen. Ja, en verder, de techniek die staat voor niets. Nou ja, ze zijn heel de nacht in de weer geweest, maar het is wederom gelukt. We gaan het weer doen vandaag. In deze ochtendshow, we gaan onze inbox wagenwijd openzetten. Kom maar op. Als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat ook jij wakker wordt door bakker, schroom niet om ons even een appje te sturen. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je allemaal gaat sjouwen op deze zaterdagochtend. Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen gaan we muziek draaien van een dame wiens achternaam lijkt op de naam van een culinaire gelegenheid. Maar eerst gaan

0: een of andere manier associeer je deze zangeres toch met dat restaurant met die gouden bogen, weet je wel. Amy McDonald hoor je met This Is The Life.
1: Hashtag J&D staat aan.
0: En we draaiden voor Amy McDonald ook muziek van Henk Bernaar, een zigeuner wil dansen. Hé, hey, laten we eens even gaan kijken in onze inbox. Wat is er binnengekomen via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes bij de klanten. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar het je luistert. En doe het als volgt. Hashtag J&D staat aan. Dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. En dat maakt ons werkelijk waar. Geen flauwse aus op dat je aan het werk bent. Wit of zwart. We zullen niks vertellen.

0: geen flauwse aus op dat je aan het werk bent, wit of zwart. We zullen niks vertellen tegen de Belastingdienst als dat het laatste is. Misschien zit je thuis aan de ontbijttafel of je beleeft er wel erg lamme zaterdag. Je ligt nog gewoon te bed. Laat het ons gewoon eventjes weten. Het afgelopen half uur kregen we onder andere appjes vanuit het mooie oude Heusden. JND staat ook aan in Luiksgestel op deze zaterdagochtend. Leo Kamsteeg en zijn collega's die zijn momenteel aan de slag in Duiven. Op strijp S staat hij ook aan, hier om de hoek. Helmond, Etteleur, Made, Erp en last but not least in Best. Dan Ineke van der Hatert uit Os. Die is er ook weer bij vandaag. Ze is aan het schoonmaken bij de Groot Transport. En ze groet haar collega's. Frits en Casper van Hemerbouw uit Roosendaal maken overuren vandaag. Aan de gang in Sint-Job in het Goor, net over de grens. En Goof en Bas van TUP Recycling in Veldhoven. Die worden wakker door bakker op deze vroege ochtend. Dan kregen wij een appje van Chef. Die is druk bezig met wat tegels plakken. In Nijnsel. Hij stuurt ook een prachtige foto mee van zijn bouwradio. Die staat opgesteld heel strategisch op een trap. En duidelijk is te zien dat deze toch op Radio JND afgestemd staat. En de mannen van Cies die zijn er ook weer bij. En ik moet even het berichtje erbij pakken. De mannen van Cies die hebben namelijk iets te vieren vandaag. Althans, dat meldt Christian. Want de zwager van Christian die viert zijn 40-jarig jubileum bij de DAF.
1: Word jij wakker door bakker?

0: bruincafé.downtown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 per se gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
15: Muurtje eruit, kozijntje erin.
16: Ja, zo gaat ie goed.
17: En wat doen we met het puinafval?
18: Container Nederland.
17: Oh ja.
19: Wie gaat ermee naar buiten?
20: Naar buiten!
19: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.

Biercafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren-specialist.
1: Rijkershaarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde, met wie jij iets goed te maken hebt, op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Willem Bakker.

0: van gehoord.
1: Jeroen Zelst en zijn ladder naar de hemel.
2: De Radio JND Ochtendshow.
1: En daarmee is het iets na 8:30 geworden. Op deze zaterdagochtend. De zaterdag die kalendertechnisch de boeken ingaat. Als de 10e oktober 2026. Goedemorgen. Nog tot 10:00 zijn we bij je met de JND Ochtendshow. Na 10:00, dan hebben we Erik Kerkhoff voor je. En tussen 12:00 en 2:00 vanmiddag, Koen van der Vorst.

iedere zaterdag dan geven wij worstenbrood weg. En dat doen wij namens Willy's Worstenbrood uit Udenhout. Ook vandaag kun je ze winnen. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En dat kan door middel van een appje te sturen met het antwoord op de vraag die ik zo meteen ga stellen. Dat kun je sturen richting de app van J&D of de WhatsApp 085-760-9936. Straks over ruim een uur gaan we kijken onder de goede antwoorden.

Het zijn er geen 10, zeker geen 15, ook geen 20. Nee, gewoon Bourgondisch. 25 stuks. Maar goed, de worstenbroodvraag voor vandaag, daar gaat het om. Die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Als je de socials volgt van Radio JND, dan weet je waarschijnlijk het antwoord al. En het is gisteren veelvuldig gezegd door Koen van der Vorst tijdens de JN30. Maar goed, de vraag voor vandaag. Wie komt er vandaag bij Koen van der Vorst op de koffie? Wie komt er bij hem op de thee of pakt iets fris uit de koelkast? Eventjes een kleine hint meegeven. De man in kwestie, die deed het ooit met Likke Pep. En de blikkendag, dat is zijn lievelingsdag. Nou, moet ik nog meer vertellen? Kom maar door met de antwoorden. Dat kan via de app van JND dus. Of de WhatsApp 085-760-9936. Wie komt er vandaag bij Koen van der Vorst tijdens het weekend van JND? Al hier langs in de studio.

0: Jeffrey Heese, de wereld is van ons. En hij is erbij precies over 6 weken.
1: 21 november, J&D Winterfestival.
0: Het J&D Winterfestival. En recent zijn er weer wat namen bekendgemaakt die acte présence gaan geven op het gezelligste feestje, het gezelligste indoor festival van het jaar. Het J&D Winterfestival. Zaterdag 21 november aanstaande. Eventcenter Aqua Best, onder andere Jan Biggel, Jeffrey Heese, die naam had ik al genoemd. Jeroen van Zels, die is er ook bij. Likke Pep, die is erbij. Nelis Leeman, René Schuurmans, Rutger van Barneveld. Sander Kwarten, Sireke Vincent en nog veel en veel en veel meer. En één naam hebben we van de week ook bekendgemaakt.
1: J&D Winterfestival.
0: En dat is de naam van Marco Schuitmaker, die is er ook bij.

Kruidbaker, de zaterdagavond. Een ode aan een muzikale ode aan de mooiste avond van de week, zeg ik altijd maar. En voor degenen die het gemist hadden, hij is erbij dus op de 21ste november. Het J&D Winterfestival, dat is vandaag precies over 6 weken. En scoor je kaarten op jndwinterfestival.nl. En tot zover het eerste uur van de ochtendshow op deze 10e oktober. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug. Onder andere gaan we dan bekendmaken in dat uur wie vandaag aan de haal gaat met het edele worstenbrood. Wie oh wie gaat het winnen? Wat je moet doen om dat worstenbrood te verdienen is antwoord geven op de worstenbroodvraag voor vandaag. En de worstenbroodvraag voor vandaag is niet zo heel erg moeilijk. Wie komt er vandaag op de koffie bij Koen van der Vorst? Daar is het weekend van J&D. Zo meteen tussen 12 en 2. Even een paar hints. Hij deed het met Likke Pep. En de Blikkendag, dat is zijn lievelingsdag. Kom maar door met de antwoorden via de app van J&D en of de WhatsApp 085-760-9936. En nogmaals eventjes een herhaling van een belangrijke spelregel. Als je de worstenbroodjes wint, dan mag je richting Udenhout om ze al daar op te gaan pikken. Want alleen dat garandeert een verzijn. De J&D Ochtendshow. De laatste in dit uur, dat is het reetje van Chris Cross Amsterdam en Dorry samen. Pakken gaat aan de koffie tot zometeen.

0: Trend Day Ochtendshow.
1: Ik ben een radiocentamateur, gelicentieerd radiocentamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Willem Bakker.

0: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: specialistbrabant.nl.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten.

0: thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered. Die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Dan het weer van Weer Online. Vallen in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Van Albert Heijn.

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio J&D.

Garcia met Terug naar jou. En we trapten het tweede uur van de ochtendshow af met Numidia. Samen met John West, Habibi. Goedemorgen, het is even na negenen. Het is hartstikke zaterdag. Het is de zaterdag die de geschiedenisboeken ingaat. Als de 10e oktober 2026. Hey, ook deze zaterdag geven wij ze weer weg. Niet 10. Ook geen 15, zeker geen 20. Nee, gewoon lekker bourgondisch. 25 worstenbroodjes. Vanochtend vers gebakken door onze Willy in zijn ambachtelijke bakkerijtje in het pittoreske Udenhout. Men zegt wel eens, dat doen de kenners, hè, dat deze Willy de lekkerste worstenbroodjes van heel de wereld pakt. Nou, je kunt ze zelf gaan proeven, alleen je moet even het goede antwoord geven op de worstenbroodvraag voor vandaag. En de worstenbroodvraag voor vandaag is: wie komt er vanmiddag bij Koen van der Vorst langs tijdens het weekend van J&D tussen 12 en 2. De man in kwestie die deed het samen met de Likke Pep. En zijn lievelingsdag, dat is de Blikkendag. Nou, moet ik nog meer vertellen? Antwoorden kan via de app van J&D of de WhatsApp 085-760-9936. Ja, en naast dat we worstenbrood weggeven, hebben we fijne muziek ook het komende uur om deze zaterdag te vieren. We hebben straks omstreeks 9:15 de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender met daarop een aantal illustere namen. En verder zetten wij onze inbox wagenwijd open. Niet alleen voor de goede antwoorden voor wat betreft de worstenbroodvraag, maar ook kun je ons laten weten wie dat je bent. Waar dat je luistert. Wat je vandaag op deze zaterdag letterlijk dan wel figuurlijk allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Damien van ons met Hard to Get. En we draaien ook nog muziek van Wesley Bronkhorst. En het trots op jou.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We hebben het leesbrilletje opgezet. En laten we de inbox eens even openen. Zien wat daar binnen is gekomen. Ja. Wat ik heel vaak zie is de naam van een bepaalde zanger die vanmiddag langs gaat komen bij Koert van der Vorst. En dat is de oplossing voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. Je hebt ongeveer nog een klein half uurtje om de oplossing te appen naar ons. Via de app van J&D of de WhatsApp. Wie komt er vanmiddag voorbij? Wie komt er vanmiddag op de koffie bij Koert van der Vorst? Dus daar is het weekend van J&D. Komen ook andere zaken binnen, zoals hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar het je luistert. Naar dit prachtstation. Doe dat er volgens hashtag J&D staat aan. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen uur onder andere appjes vanuit Sint-Willebrod. J&D staat ook aan in Maarhezen in Oorschot. Hilvarenbeek in Dongen. Veldhoven, Mierlo, Hees, Eindhoven. Maar bijvoorbeeld ook in Sint-Oederode. Daar staat hij aan in de Varkenstal. Zou je Baila Baila willen draaien? Dat wordt gevraagd. Gaan we even kijken of we dat kunnen fixen voor de mensen al daar werkzaam in de Varkenstal. Dan Patricia Weijers, die is jarig vandaag. Haar collega's van De Waard en van Kessel uit Gebert, die feliciteren haar met haar 39ste verjaardag. En er wordt bijgeschreven, het begint eindelijk ergens op te lijken. Zou je collega maar eens zijn. Dan Lorenzo Stickers, die schrijven zijn onderweg naar huis vanuit Oostenrijk. Na een weekje werken met mijn vriend Kars en natuurlijk heel de dag lekker J&D op de radio. Groetjes, Lorenzo. Heb je misschien een mooi nummertje van Marianne Weber om de rit nog wat mooier te maken? Wij gaan kijken of we dat kunnen gaan draaien in deze ochtendshow. Anders gaat Erik Kerkhoff dat vast en zeker doen. Menno en Corné van Robbersbouw zijn vandaag aan het overwerken in Tilburg. Graag wat opbeurende muziek, bakkertje. Omdat onze vrouwkes vandaag samen gaan shoppen in 020. Alles wat we vandaag bij elkaar beunen, dat wordt door hen uitgegeven. En dan Henry van der Schoten uit Eindhoven werkt vandaag met Casper samen op de vrachtwagen van Hellingstransport rijden. Mooie dingen bezorgen in kutdrukke binnensteden met hun groene Rob Jettenzone. En dan ons edele Brechtje is vandaag precies op de kop af 12,5 jaar getrouwd met haar John. Johnny Beton, ze wordt je ook wel eens genoemd. Ze wordt gefeliciteerd door haar collega's van Van der Loo uit Veldhoven. En dan, men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Nou, bij ons komt het binnen via de inbox.
1: De J&D inbox.
0: Niels van de Graag uit Teteringen kwam nog met een J&D ochtendshow waardige mop op de proppen via onze inbox. En we zijn hem daar hartstikke dankbaar voor. En we zullen hem als beloning een envelopje vol met Radio J&D stickers sturen. Niels, alvast van harte proficiat. Dan een mopje van Niels. Wat is het verkleinwoord van handboei? Dus wat is het verkleinwoord van handboei? Dat is trouwring.
1: De J&D.

0: Zo, die jongens van Bouwbedrijf even een box meer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
1: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor
0: ik. Ik zou het weten, als ik een vakman was.
2: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboksmeer.nl.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
5: Willem Bakker.

Vroger samen met Billy Dans met de stad. En dat maakte dat het 3 minuten over 9:30 is. Op deze zaterdagochtend, het laatste half uur van de worstenbrood-editie van de JD Ochtendshow voor de 10e oktober heeft geslagen. En in dat laatste half uur gaan we onder andere bekendmaken waar de worstenbroodjes vandaag naartoe gaan. Wie mag ze gaan halen? Ben jij dat? Heb jij het goede antwoord gegeven via de app of de WhatsApp op onze worstenbroodvraag? De worstenbroodvraag voor vandaag. Wie komt er langs vanmiddag tussen 12 en 2 bij Koen van der Vorst? Tijdens het weekend van J&D. Al hier in de studio. Het is die zanger die het deed met Likke Pep. En Blikkendag, dat is zijn lievelingsdag. Wie is dat? Ja, verder gaan we ook de geschiedenisboeken openslaan op de bladzijde van vandaag. En we hebben de verjaardagskalender. Met daarop een aantal illustere namen. Jarig vandaag onder andere een dame die de respectabele leeftijd viert van 75 jaar. En die eigenlijk Wilma Roos heet. Maar bekend is geworden onder haar pseudoniem. Wie zou dat zijn? Er is een oud Nederlandse mountainbiker jarig. Een bekende acteur, die viert vandaag zijn 42e verjaardag. Die acteur heet Dirk van Voren. En er is een man jarig, die werd eigenlijk bekend door dit. Moet je eventjes luisteren. Ik zal het even aanzetten.

Het was destijds bij Veronica op tv te zien. Mevrouw Stembad, ik weet niet, meneer Cactus. Maar wie was de man achter meneer Cactus? Die is jarig vandaag. Je hoort het allemaal zo bij ons in de ochtendshow.

Met Verlangen en voor Yves Berends draaiden wij muziek van zanger Alex. Een bosje rode rozen. En toen was het tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slapen. Op de bladzijde van vandaag. En samen te gaan zien, lezen en beleven wat de 10e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Precies 62 jaar geleden, op 10 oktober 1964... toen vond de opening plaats van de Olympische Zomerspelen in Tokio, in het verre Japan. En op de kop af, 113 jaar geleden, toen werd het Panama-kanaal geopend. 1913. Het kanaal wat Noord- en Zuid-Amerika van elkaar scheidt eigenlijk. Watertechnisch gezien. Dan exact 93 jaar geleden, in 1933... toen kwam het allereerste synthetische wasmiddel op de markt. En dat was Dreft. En dan precies 31 jaar geleden in 1995... toen vond operatie Decibel plaats. Dan denk je bij jezelf, what the fuck was operatie Decibel? Nou, alle Nederlandse telefoonnummers die werden toen 10-cijferig. Voor 10 oktober 1995... Toen woonde ik in Wijk en Aalbrecht. Die plaats had toen als telefoonnummer, althans als kengetal, 04164, dat weet ik nog wel. En dat werd toen in één keer 0416 met 6 cijfers erachter. Om een lang verhaal kort te maken, dat was operatie Decibel. Exact 31 jaar geleden. Hey, dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we op de verjaardagskalender tegen. Peter Jan Rens. Een levende legende. Een televisiepersoonlijkheid. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de grote Meneer Cactus Show bij Veronica. 76 jaar wordt hij vandaag, Peter Jan Rens. Dan is Country Wilma ook jarig. De zangeres van de Nederlandstalige countrymuziek. 75 jaar oud wordt ze vandaag. Midjourney is ook jarig, de Schotse gitarist en componist, zanger. Bekend geworden door Ultrafox. 73 jaar wordt hij vandaag. En Bart Prentjens, de oud mountainbiker, 58 jaar oud wordt hij vandaag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender, dat is Dirk Taat. Acteur en tv-presentator. Hij is van 1984, eventjes hoofdrekenen, leert ons dat Dirk Taat vandaag zijn 42...

0: Roxy Dekker met Ga Dan. En voor Roxy Dekker kon je luisteren naar muziek van Anita Meijer. Idaho.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Het is 9:50 geweest. Het is de hoogste tijd geworden om bekend te gaan maken waar vandaag het wel edele worstenbrood naartoe gaat. En eens even kijken, wie hebben we momenteel aan de telefoon hangen?
3: Goedemorgen, met Demi van Maurik.
0: Hey Demi, waar kom jij vandaan?
3: Ik woon in Kerk Avezaad, vlakbij Tiel.
0: Ja, ik wilde net zeggen, Kerk Avezaad. Leg dat eens eventjes uit waar dat ligt.
3: Ja, vlakbij Tiel.
0: Vlakbij Tiel. Hey, ben je vandaag aan het werk?
3: Jazeker, we zijn een opritje aan het straat in Beneden-Leeuwen.
0: Een opritje aan het straat in Beneden-Leeuwen. Hartstikke goed, man. Hey, met hoeveel mensen zijn jullie?
3: Wij zijn op het moment met 3 aan de gang, maar bij ons op de zaak lopen er nog wel een stuk of 10-12.
0: Oké. En die lussen wel worstenbrood, denk jij?
3: Dat denk ik wel, maar dan moeten wij ze nog niet op hebben straks.
0: Nee, oké. Hartstikke goed, man. Hey, ga je nog leuke dingen doen vandaag naast het straten?
3: Ja, vanmiddag een lekker flesje bier drinken met de jongens op de zaak. En dan denk ik morgen lekker rustig aan doen.
0: Morgen even bijkomen, dan maandag weer volle bak aan de slag, zeg maar.
3: Dan mogen we weer.
0: Oké. Hey, leuk dat jullie luisteren daar in Kerkavezaad, daar bij Tiel.
3: Zeker weten.
0: Altijd J&D aanstaan?
3: Altijd J&D aanstaan, iedere dag weer.
0: Nou, we zijn jullie van harte dankbaar.
3: En jullie ook.
0: Hey, werk ze nog en doe Willy van ons de groeten.
3: Ja, dankjewel voor de worstenbroodje en een fantastisch weekend.
0: Hey, dankjewel. Dat was Demi uit Kerk Avezaad. Ja, zo leer je nog wel eens iets over topografie. Het ligt vlak in de buurt van Tiel. En er wordt ook gewoon J&D geluisterd. Hey, tot zover de ochtendshow. Straks aan de andere kant van 10 uur, dat is hij er weer. Erik Kerkhoff, het weekend van J&D. En dan na Erik Kerkhoff, Koen van der Vorst met het vervolg van het weekend van J&D met Sven Versteeg. Dat was ook de oplossing voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. Verder nog Bart Smits, we hebben Peter, we hebben de non-stop versie van de JM30. En voor wat betreft de ochtendshow morgen, dan slaan we even een ochtendje over. Maar bij Leveren Welzijn zijn we er komende maandag weer. Als het weekend voorbij is en als de klok 7 uur in de ochtend heeft geslagen.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Ik dank je voor het luisteren en veel plezier zo meteen met

0: Ninja Stroom serieus.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Dommel 18 grill en bar.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
8: Dit is
9: Radio JND.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 10 uur.
10: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Het komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook ook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Sommige mensen hebben een zwaar.

0: www.energiekosten.be.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zon en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
4: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Rebirth.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

De dag van de duurzaamheid, Wereldhavenmoutdag. Het heeft allerlei namen, maar het is gewoon zaterdag 10 oktober. Tot 12 uur neem ik je graag mee. Bij JND hoor je thuis. Radio JND. Zin in een feestje, komt goed uit. Wij

0: Wat een feest, Justin de Wild op de radio met Cheerio.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Vandaag op de kop af 39 jaar geleden... dat Never Gonna Give You Up van Rick Lashley die op nummer 1 kwam in de hitparade. Daar 4 weken bleef staan, maar liefst 4 weken voor zo'n grote hit. Hey, straks praat ik je even bij over het weer, niet onbelangrijk. Toen ik vanochtend naar de studio reed, vond ik het eigenlijk niet eens zo heel onaardig. Er zou wat regen vallen, maar voorlopig toch even niet. Dus deze zaterdagochtend is er een om misschien de auto te wassen, de tuin te doen, de boodschappen. Of gewoon, zoals Willem dat zei, gewoon een dagje. Lekker niks. Kijk, dat is mooi. Dank aan Willem trouwens, die is er aanstaande maandag weer vanaf 7 uur. Ik heb nou het nauwste voor je, met ik val op jou.

Jij mag alles van me houden, Henk, bij daar op Radio JND. En Henk is er gelukkig bij op het grote feest, het JND Winterfestival. 21 november is het daar. En er komen heel veel leuke, gezellige en goede artiesten voorbij. Zo ook deze Corrie Konings. Ik heb een oude deun van haar, het begin van de jaren 80. Adios, amor.

0: Radio JND.
1: Het weekend van JND.
0: We checken even het weer voor vandaag. Dus opnieuw een wisselvallige herfstdag. Op dit moment is het nog vrij aardig in de regio. Later op de dag talrijke buien, flink wat wind. Het wordt slechts 13 tot 14 graden. Ook morgen verloopt nog wisselvallig en aan de koele kant. Maar in de nieuwe week wordt het droger en zachter, met woensdag temperaturen die zonder meer toch weer richting de 18, 19 graden komen. Dat is aan de ene kant wel lekker, maar het hoeft ook niet per se. Hè. Ik bedoel, het is ook wel gezellig als het een beetje donkerder

0: Network presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, BC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, BC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: buurt? Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En kom werken bij Van Lieshout.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
1: rolcontainernederland.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de

0: Specialistbrabant.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
8: Deddo, zo simpel is het. Komt

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

En de muziek van Jeroen van Zijlst ook. Hij is er gelukkig bij op het J&D Winterfestival. Heb jij je tickets al gescoord? Zorg dat je dat op tijd regelt, hè. Vinden we wel zo gezellig. 21 november, zaterdagmiddag vanaf een uur of 2:30 tot...

0: Florida.
1: Mooie single is het. Tino Maarten met Jan Smit. En je naam in de sterren. Ook dat is jouw Nederlandse dag. Het is 10 voor 11, zaterdagochtend. Ik weet niet of je wilde plannen hebt. Wat je ook doet, neem de radio in elk geval mee.

te maken. Dat heeft vooral ook te maken met de leuke clip die erbij zit. Die kun je trouwens checken op onze website radiojnd.nl. En ook als je de app van ons downloadt, gratis trouwens te vinden in de Play Store en de App Store, dan kun je meekijken en kun je meebeleven. Dit is Frank van Netten. Hij was dinsdag nog in de studio. Kijk naar jou.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycar. Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar X-Rijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamel erbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen na de vesting en Blaricum is een vrachtwagen gestrand met pech. Eerst de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaak en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststofkozijnen. Kijk op cozion.nl.
9: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
10: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
12: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
12: Industrieweg 27 in Oorschot.
13: Zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
14: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
15: Slecht plan.
14: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

30 jaar geleden dat we naar 10 cijfers gingen in ons telefoonnummer. Kijk, en dat houden we al een tijdje vol. En we gaan Loesoe.

0: betekent het ook alweer? Loesoe.
1: Weekend is J&D.
0: Ja, je kunt het aan ChatGPT vragen. Marco Schuitmaker hoorde je op Radio J&D. Hij is er ook bij op het J&D Winterfestival. Ja, je gaat ons daar steeds meer over horen, want we zijn super enthousiast. We hebben zo'n mooie line-up met nieuwe namen, zoals Amar. Zoals bijvoorbeeld ook de Alpenzusjes. Ja, Gisby is erbij. Dat zijn toch hartstikke mooie namen en die zorgen voor één compleet feest. Maar wat het feest nog completer zou maken, is als jij er ook bij bent. En je komt natuurlijk gewoon lekker langs. Je scoort je tickets op jndwinterfestival.nl. Want 21 november, ja, die heb je natuurlijk al lang vaststaan in je agenda. Mag ik aannemen tenminste. Zometeen in dit bescheiden theater muziek van Jeffrey Heesen. Ik zie Marloes Oosting en Frank van Hetten. Ze waren afgelopen dinsdag nog in de studio bij Johan. Jesse Prins en Danny de Munk met Django Wagner. Kijk eens aan. Dat is het feest dat Radio J&D heet. En op de radio nu, Wesley Klein. Altijd goed en altijd gezellig op zaterdagochtend.

Wel slim, hè? Want country muziek is op dit moment hartstikke populair om daarop in te springen. Marloes Oosting en Frank van Etten, ze waren heel gezellig afgelopen dinsdag in de studio bij Johan. Trouwens, over gast in de studio, Sven Verstappen.

Wij met z'n twee, Danny de Munk en Django Wagner. Ook dat is jouw Nederlandse dag, Radio JND. En ook Django is erbij sowieso op 21 november op het JND Winterfestival. Bankzitters nu op jouw Nederlandse dag.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Ga ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting. Of

0: korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding. Kleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van Schijndel.
3: Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
5: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
12: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: ook.
1: Altijd een leuk feestje met Senna en Donnie in dit geval. Waar blijf je nou als je als Nederlandstalige artiest nog geen hit hebt gehad met Donnie? Ja, dan tel je volgens mij eigenlijk helemaal niet meer mee. Numidia en John West hoor je zometeen op jouw Nederlandse dag. Eerst John de Bever.
2: Radio J&D.
1: En jij krijgt die lach, niet van mijn gezicht.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik...

0: Lydia en John West zorgt voor een samensmelting van een aantal werelden. Je hoorde Habibi hier op Radio J&D. Vind je het leuk om even een berichtje te sturen of een vraag voor Sven Verstegen? WhatsApp de studio 085-760-9936. Straks dus om 12:30. Sven Verstegen in de studio bij Koen van der Vorst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: De laatste keer dat ik huil was Zoë Toran op Radio J&D. Mooie. Ja, de temperatuur in de studio is best aardig, absoluut. En toch had ik even dat momentje van kippenvel. Hey, en heb je gisteren weer gekeken naar de doop van Jan? Ja, mooie. Frans Bauer nu met Billy Dans en de Afrobrothers. Heb jij even voor mij?
1: Heb

Straks Koen van der Vorst met Sven Versteeg, Bart Smit en Peter nog op de radio. En de J30 non-stop tussen 6 en 8. Dat is nog de hele zaterdag van jouw Nederlandse dag. En afgelopen zaterdag kwam ik even thuis. Zat mijn vrouw gewoon deze film te kijken. Die werd gewoon weer eens een keer uitgezonden. En ik moet je eerlijk zeggen, na 10 minuten zat ik er weer helemaal in. Frankie Valli. Het gaat over de film Grease.

0: je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Home is where the heart is.
7: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
6: Rijkers Haarden.
7: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
8: De beste plek om te ontbijten en lunchen. Kom naar Krancafé Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
9: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dankjewel, dan de JND verkeersinformatie door de vrienden van de ANBB. Ja, die weten gewoon waar het vast staat. Op de A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en de Hocht, daar verlies je 3 minuten. Dan de A27 van Breda richting Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar is de weg dicht, dat komt door wegwerkzaamheden. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Werkendam 1 minuut. En de A59 van Den Bosch richting Zonzeel tussen Empel en Den Bosch en de Maaspoort. De weg staat dicht door wegwerkzaamheden. En de laatste file op de A59 van Den Bosch richting Zonzeel tussen Zonzeel en Hoijpolder. Daar verlies je 8 minuten. Binnen nu en een paar minuten bij hier terug in de muziek bij JND. Onder andere Chris Brouwer, Wolter Kroes en de mannen van F-Serieus hoor je zo meteen.
3: Lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
8: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op DVZ. ZHB.nl.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
11: De goedkoopste veranda.nl.

0: Day.
1: Yes, goedemiddag.
2: Koen van der
1: Voorst. Daar gaan we. De zaterdagmiddag van J&D. Chris Bauer komt eraan. Hoe heet dat liedje ook? Wolter Koes ga je horen. De mannen van F-Serieus. En eerst Rutger van Barneveld.

Chris Bauer. En hoe heet dat liedje draaiden wij bij Radio J&D op de zaterdagmiddag, de 10e van oktober. Welkom, we gaan samen het weekend vieren. En dat is eigenlijk toch wel het leukste om te doen, hè? Ja, 2 dagen dat jij even helemaal mag bepalen wat je gaat doen. Het zou vandaag gaan regenen, hoorde ik mijn collega Erik zeggen vanmorgen. Maar tot nu toe, als ik hier even door het ene raampje wat wij hebben hier in de J&D-bunker naar buiten kijk, dan lijkt het nog droog buiten. Dus ja, weet je, geniet er lekker van. Dat is toch een beetje het moment om misschien nog even de auto te gaan wassen, de tuin even bij te werken. De laatste dingetjes te doen in het huishouden. En misschien straks even lekker op de bank neer te ploffen als het dan toch een klein beetje gaat regenen. Hey, zo dadelijk hebben we hier een gezellige koffiebezoek. Sven Verstegen komt aanschuiven over zijn nieuwe single Houdini onder andere. Daar gaan we over kletsen. En hoe het verder met hem gaat natuurlijk. We gaan zo meteen vooruitblikken op 21 november... het J&D Winterfestival in Eventcenter Aquabest. We hebben gisteren 7 nieuwe namen bekendgemaakt... van artiesten die er ook bij gaan zijn op die 21 november. Gaan we zo meteen op vooruitblikken. En verder kan ik iets voor jou doen. Wil je iets melden? Wil je iets van jezelf laten horen? Kom maar door, dat mag via de WhatsApp. Dat is 085-760-9936 of via de J&D-app. Stuur even gewoon wat jij momenteel aan het doen bent in je weekend. Wat jou bezighoudt en als ik iets voor je kan draaien. Het mag zo gek zijn als je wilt. Stuur

Kun je zeker weten doen. Vandaag een mooie dag eigenlijk wel. Tenminste, een mooie dag om weekend te vieren. Het is tamelijk wisselvallig met stevige buien die vanuit het westen over de provincie trekken. Daarbij staat veel wind en zijn windstoten mogelijk. Ja, iets minder mooi qua weer betreft, maar op de radio in ieder geval gezellig. En goed dat je erbij bent hier bij J&D. Deze man is erbij op 21 november. Wolter Kroes, je hoort er nu samen met het Metropoolorkest. Duister.

0: Winterfestival.
1: J&D Winterfestival.
0: Met dit jaar ook. Even serieus.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Even Serieus draaiden wij. En dit weekend is voor mij een nieuwe single. Ze zijn erbij ook op 21 november tijdens het J&D Winterfestival.
1: 21 november. J&D Winterfestival.
0: Mag ik even met je vooruitblikken op 21 november? Vind je dat goed? Ja? Zullen we dat even samen doen? Want het gaat gebeuren over 42 dagen en in totaal 3 uur. Dan gaat het J&D Winterfestival los in Eventcenter Aquabest. En het belangrijkste is, ben jij erbij? Heb jouw kaarten? Je kan ze scoren via jndwinterfestival.nl. Heb je dat nog niet gedaan? Doe het dan. Maak er gebruik van. De line-up. Er zijn nieuwe namen bijgekomen. En welke namen mogen wij toevoegen aan de line-up? Nou, dat zijn dus de mannen van Even Serieus. Henk Ben Haag. Ook de Alpenzusjes zijn erbij. Amag is erbij. Marco Schuipmaker. Gisby. Lars Brands. En Pascal Redeker. Dus dat zijn nieuwe namen die erbij zijn. Naast, ja, toch wel een flinke line-up, laten we eerlijk zijn. Want wat dacht je van Corrie Konings? De Bevers. Django Wagner. Henk Ben Haag. Jan Biggel. Jeffrey Hezen. Jeroen van Zelst. Justin de Wild. De mannen van Likkepijp. Nelis Leeman, René Schuurmans, Rutger van Barneveld, Sander Kwarten, Senna, Sineke, Vincent en Wolter Kroes. Ze zijn er allemaal bij op het Winterfestival van Radio J&D. En de grote vraag is, ben jij er ook bij op 21 november?
1: J&D Winterfestival.
0: Scoor je tickets via jndwinterfestival.nl en zorg dat jij vooraan staat om je favoriete artiest te zien. Ja. Grapdame komt eraan zo meteen, Alicia. En eerst, een J&D Classic komt uit 1969. Komt van Chris Andrews. Dit is Pretty Belinda.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Kom

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hé, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
3: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
2: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
4: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou?
5: App dan even of kijk online.
2: Werken bij vanboksmeer.nl.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Stap in de wereld van Van Happer Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
11: Kom werken bij Van Happer Containers. Maak het verschil.
10: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Het Amazingfeest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

0: Kees. Je zit in mijn hoofd, draaien we bij J&D. Daarvoor nog Robert van Hemert en zoetzoutzuur. Het is een mooie zaterdagmiddag, mag ik zeggen. Want dames en heren, hij zit tegenover ons. Mag ik een groot applaus voor Sven Versteeg!
1: Hey. Goedemiddag.
0: Welkom, jongen.
1: Dankjewel, vriend. Dankjewel.
0: We hadden het over dat het even geleden was dat je hier geweest bent.
1: Ik denk echt 2018. Dus ik ben blij dat ik mocht komen. Maar het lag wel aan mij, hoor, vorig jaar. Want volgens mij kon ik vorig jaar steeds niet. En allemaal weer druk. En je kent het allemaal wel. Maar ik ben blij dat ik er vandaag bij ben.
0: Nou ja, als we het daar even over hebben. Jouw leven is wat dat betreft wel helemaal op zijn kop gegaan.
1: Ja. Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, want dan doe je denk ik op Blikkendag, wat natuurlijk echt
0: zeker,
1: fantastisch
0: ja.
1: goed is gegaan. Alleen in diezelfde periode, toen dat een beetje kwam, toen was mijn dochter pas 3 maanden.
0: Ja.
1: En ben jij vader eigenlijk?
0: Nee.
1: Nee, nou, ik kan je vertellen, dat eerste jaar, dat is best wel een dingetje.
0: Ja?
1: Ja, gewoon qua drukte en qua alles op de rit krijgen. En gewoon, ja, het is gewoon veel werk, zeg maar. Ja, en toen kwam dat ook. Dus het was gewoon pittig, druk jaar.
0: Het was niet getimed, zeg maar, op elkaar. Het
1: was
0: gebeurde.
1: Niet getimed, nee. Maar dat hoeft ook helemaal niet. En ik ben ook hartstikke blij. Alleen het was gewoon gigantisch druk. Het was gewoon echt gigantisch druk. Maar alleen maar mooi. Alleen maar mooi.
0: Als je erop terugkijkt zo, dan denk ik echt ook gewoon dat je... nou goed, dit alles wat nu doorgaat, dat komt allemaal sinds dat moment natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen, van, als je daar terugkijkt, dan is het echt wel een rollercoaster geweest.
1: Jawel, dat is het ook. En dat is het nog steeds wel. En kijk, uiteindelijk is het ook gewoon... Zo, ik samen met de gasten van Likkerpij heb ik natuurlijk zo'n hit gescoord. Dat kan ik nu wel zeggen. En dat had ook gewoon niet kunnen vallen in mijn hele carrière, zeg maar. En dan was het ook helemaal goed geweest. Als ik gewoon kan blijven zingen, was het ook leuk. Alleen ja, er zijn wel dingen gebeurd waar je nu op terug kan kijken van... Oké, dat had ik echt nooit verwacht. En we hebben wel echt dingen aangetikt waarvan je denkt... Nou, dat beter kan het niet in Nederland. Dus daar heb ik gewoon super trots op. Ja.
0: Ik hoorde op een gegeven moment het verhaal. De gasten van Likkerpijp waren denk ik een tijd geleden hier ook. En die vertelden op een gegeven moment dat ze...
1: Zitten luisteren. Ja,
0: dat ze twijfelden op een gegeven moment eigenlijk om het liedje op te nemen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heb jij ze toch volgens mij over de streep kunnen halen. Zijn ze echt s'avonds de auto ingestapt dat jij al in de studio was. En hebben ze daadwerkelijk dat liedje met jou ingezongen.
1: Ja, maar ik snap ze ook wel. Hè, want uiteindelijk ze hadden natuurlijk succes in Volendam met die plaat. En dat ging hartstikke goed. En het waren gasten die deden het voor de lol. En die deden 30 optredens op de kermis. En een biertje erbij. En feest vieren. En daarna gingen ze weer door. En dan komt er zo'n mafkees als ik. Die daar wel iets in zag. En toen dacht ik, ja, ik wil dat wel doen. Maar dan alleen met die jongens. Want ik denk, als ik het alleen ga doen, dan is het weer jatten. En het is hun ding. En ik wil het landelijk doen. Maar dan wel met hun. Maar dat betekent dan ook dat ze inderdaad het misschien dan een keer moeten doen. Dat je promos gaat doen. En ja, die gasten hadden gewoon werk. En die wilden gewoon in het weekend een biertje pakken. En het is gewoon een heel ander leven natuurlijk. Dus ja, toen heb ik ze wel moeten overhalen. En uiteindelijk via Martijn van Monique Smit. De man van Monique Smit. En Monique zelf ook wel natuurlijk. Ja, die hebben echt gezegd van, doe het nou. Doe het nou, je gaat spijt krijgen. En uiteindelijk hebben ze nooit spijt gehad. Want je ziet het nu. Ze treden hartstikke veel op.
0: Ja.
1: En ze zijn gewoon, net zo druk als wij als zanger zijnde, zeg maar. Terwijl dat natuurlijk bij hun heel raar is gelopen.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb mijn 8, 9 jaar helemaal de rond ingewerkt om veel optredens te krijgen, om het te blijven, om liedjes uit te brengen, radio. En hun zijn gewoon begonnen met de wereldhit. Dat is natuurlijk wel mooi. Het is wel een mooi verhaal. En daar borduren ze lekker op. En ze doen het fantastisch. En die andere liedjes ook trouwens. Die gaan ook goed.
0: En nu kom je elkaar tegen en zit je eigenlijk in hetzelfde schuitje.
1: Nou, weinig dus.
0: Echt?
1: Ja, want het is natuurlijk zo... Als je mij boekt, dan krijg je...
0: Ja, boek je niet
1: als
0: lekker
1: je die gasten boekt. Wat wel vaak gebeurt, dat zie ik wel. Ik sta nu wel op veel dingen waar zij vorig jaar stonden. En zij staan op veel feesten waar ik vorig jaar stond. Dat op die manier feesten switchen. Maar we hebben 1 keer gehad... Dat is niet eens zo lang geleden. Toen werden we na elkaar geboekt. En je kan je voorstellen, ik doe hem aan het begin van de show. En aan het einde. Maar dat doen zij ook.
0: Ja.
1: Dus die gasten hebben gewoon uiteindelijk 3 keer Blikkerdag gehad. Omdat we dan in die overgang deden we hem samen. Maar eigenlijk gebeurt dat nooit. En doen we hem alleen samen. Bij bijvoorbeeld tv-opnames en dat soort dingen. Dus dat was wel leuk.
0: Waanzinnig. En ja, goed. En na Blikkerdag is er ook gewoon nog nieuwe muziek van jou gekomen. En dat is natuurlijk altijd vermoeilijk om weer dan iets een vervolg uit te brengen.
1: Ja, niet dus, hè. Ik zal je vertellen, die plaat die daarna kwam... daar ben ik zelf heel trots op. Dat was Heb Lak aan wat ze zeggen.
0: Ja.
1: Ze hebben het ook echt goed gedaan, goed gestreamd en alles. Alleen die was al klaar voordat Blikkerdag überhaupt in het zicht kwam. Dus het is niet zo dat ik dacht... oh, laat ik nu dan een tweede Blikkerdag gaan maken... of ik moet echt die hoek op. En de ene kant is dat goed, denk ik. En de andere kant is dat misschien... moet je wel een beetje die kant op. Alleen, ik heb gewoon 10 jaar lang altijd mijn gevoel gevolgd... en leuke liedjes uitgebracht... En dat deze dan Blikkerdag toevallig grote hit werd, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar je moet daarna wel gewoon weer doen wat je leuk vindt. Net als met Corrie Konings. Ja,
0: ja.
1: Heel veel mensen verklaarden mij voor gek. Waarom ga je Corrie Konings bezingen? Nou, omdat ik in de studio zat en wat een leuk idee. En we hebben lol getrapt. En ik wilde dat. En uiteindelijk heb ik een superleuke periode met Corrie gehad.
0: Ja, maar dat geloof ik. Want voor mij is dat liedje ook gewoon echt een beetje een kroon op het meesterwerk. Met alle respect. Als je met haar een liedje mag opnemen. Het gaat over haar. Uiteindelijk bezingt zij ook nog eens een keer jou.
1: Ja.
0: Dat is toch waanzinnig.
1: Ja, nee, het is superleuk. Dus ik denk dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. En vooral niet dat mensen je gaan vertellen wat je moet gaan doen. Snap je?
0: Nee, je gevoel volgen.
1: Gewoon lekker je gevoel volgen en muziek maken. En gewoon doen wat je zelf wil.
0: Nou, over gesproken. Houdini, je laatste nieuwe single. Uitgekomen op 25 september. En meteen al bij ons Radio J&D. Succes schijf geworden.
1: Ja, lekker.
0: Dus
1: ja,
0: we hebben het helemaal grijs gedraaid. Ik moet zeggen, ik was ontzettend verbaasd. Want ik vond het helemaal fantastisch dat Hans Klok erin zat. En ik Hans Klok even uit. Dat vond ik zo'n waanzinnig goede zin. Zeg maar. Daar moet je in één keer opkomen. Die valt. En dan denk je van, dit gaat hem worden.
1: Ja, ja, dan kijk ik elkaar wel aan en dan denk je, oké, dit klopt, zeg maar.
0: Ja.
1: En het was superleuk, want uiteindelijk, en toen hadden we dat liedje af. En toen dacht ik, ja, videoclip en dan moet je allemaal content maken tegenwoordig, hè, voor TikTok en alles. Ik Hans Klok even uit, Houdini, verdwijnen, dat zit er allemaal in. Ik dacht, ja, dan moeten we Hans Klok zelf even gaan bellen. Dus een 4-4 had ik zijn telefoonnummer. En toen heb ik hem opgebeld. En hij zei gelijk ja. En toen zei ik nog tegen hem. Ik zeg, ik heb 2 uurtjes van je tijd nodig. We doen even snel die filmpjes rammen. En dan komt het wel goed. En toen zei de regisseur al, nou, het wordt wel 3 of 4 uurtjes. Ik zeg, jongens, ik ben al blij dat hij het doet. Ga hem nou niet.
0: Precies, dat hij komt, ja.
1: Uiteindelijk was hij er volgens mij van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds.
0: Wauw.
1: Maar hij vond het superleuk. En hij wilde het ook niet afraffelen. En het moest goed worden allemaal. Dus heel leuk, heel leuk.
0: Volgens mij helemaal aardig gelukt. En ik zou het tof vinden als we me gaan draaien. En dat jij me even wil aankondigen.
1: Nou, dit is mijn nieuwe single. Die heet Hoed.

0: daarvoor de nieuwe single van Sven Versteeg. Die bij ons gezellig vandaag koffie drinkt. Sven?
1: Ik drink geen koffie, hoor.
0: Drink je geen koffie?
1: Nee.
0: Überhaupt niet?
1: Nee, nooit. Nee.
0: Nooit koffie?
1: Nee. Jij kijkt me heel verbaasd
0: aan. Ja, ik moet eerst zeggen, mijn dag start niet zonder koffie, nee. Maar dat is bij jou, waarmee start de dag bij jou?
1: Nou, ik drink, ik weet niet, met koffie, ik heb dat ook nooit echt goed geprobeerd misschien. Okay. Dat is heel gek is dat eigenlijk, hè?
0: Bier lust je wel.
1: Ja, bier lust ik wel. Ja. Ja, ik heb wel iets met groene batterij.
0: Ja. Geweldig. Hey, we hadden het net even over Blikkendag. We gaan toch even terug naar 2024. Mm-hmm. Volgens mij was het een beetje rond september, denk ik ook wel, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Na de zomer.
0: Ja. Hoe had jij ooit verwacht dat dat liedje zo enorm groot zou worden?
1: Nou, het was wel dat, kijk, ik had het natuurlijk best wel haast achtergezet. Want het was tijdens die kermis, dat begon het op te leven. En een week later dacht ik, oké, nu moeten we het doen. En dat moet ook gelijk zondag uit. Dus we hadden wel heel veel haast achtergezet. En toen dacht ik, toen, dan krijg je zoveel reacties. En iedereen zei tegen mij, dit is hem.
0: Ja.
1: Dit is hem. En ook echt, ook, want ik weet nog dat Mart Hoogkamer bijvoorbeeld, die zei, dit is hem. Dit is hem voor jou. Geloof me nou. En nou, het gelijk ook. Maar ook heel veel... hoe zeg je dat? Mensen uit het vak die je niet zo vaak ziet, zeg maar. Dus achter de schermen en labels en alles. Die zeiden allemaal, dit is hem. Maar ja, hoe, op basis waarvan, weet je wel. En, maar ja, dan kom je er wel vrij snel achter. Dat, want na 3 maanden stonden we al in de Ziggo Dome, bijvoorbeeld. Dat is heel snel voor een liedje. Dus toen merkten we wel van, oké, er is wel wat aan de hand. Dus ik had het, iedereen zei het. Maar pas als het echt
0: gebeurt, dan geloof je het.
1: En dan geloof je het. Want qua boekingen, ja, liep het natuurlijk ook helemaal storm.
0: Ja.
1: En toen begon ik wel een beetje te beseffen van, oké, er is echt wat aan de hand.
0: Ja. Hey, en als je door dat liedje heb je op zoveel mooie, bijzondere plekken gestaan.
1: Ja.
0: Kom je nu waarschijnlijk nog steeds. Maar als je daar toch een persoonlijk hoogtepunt uit moet kiezen.
1: Oeh.
0: Ik denk dat het lastig is, want je hebt zoveel plekken aangedaan.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, het grootste is voor 60.000 man op DEFCON. Dat zijn wel van die gekke dingen met de remix, zeg maar. Dus dat is heel raar. En dat wat ik net zei, ik mag naar de Ziggo Dome in december weer. En dan, toen ging ik even uitrekenen. Volgens mij heb ik er dan iets van dit wordt dan, als ik dat gedaan heb, ook 15 keer in de Ziggo Dome gestaan of zo. In binnen 2 jaar. En dat is natuurlijk... Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Maar dat komt wel door dat liedje, ja, heel eerlijk. En zo zijn er nog zoveel hoogtepunten. En ik speel heel veel met band ook. Ja, dat is heel gaaf. En ik mag ook veel presenteren de laatste tijd. Dus dat komt er dan ook allemaal bij kijken. Dus het is gewoon een combi van alles wat het gewoon heel mooi maakt nu.
0: Ik kan me voorstellen dat er gewoon zoveel... Iedereen wil iets van je naar zo'n liedje.
1: Ja.
0: En uiteindelijk kun je dan wel kiezen wat je het allerleukste vindt om te doen. En als ik jou hier zo zie zitten, dan doe jij ook gewoon wat je echt het allerleukste vindt.
1: Ja. Ja, nee, maar dat moet ook, want anders ga je het niet volhouden. Want je moet het wel heel leuk vinden natuurlijk. En ik vind het ook heel leuk om te zingen, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus want van de week had je weer allemaal discussies over dat al die gaasjes omhoog gaan. En dat de artiesten veel minder optreden en zo. En toen dacht ik, ja, maar ja, ik wil gewoon veel optreden, zeg maar. Je wil gewoon het weekend het land in en lekker gaan, lekker gaan zingen overal.
0: En als je dan toch, ik stel de vraag bijna aan iedereen, maar als je dan tussen 60.000 mensen op DEFCON kunt kiezen, of gewoon een feestje waar je toch wat meer interactie met de mensen hebt, wat er wat meer besloten is misschien. Wat vind je het allerleukste?
1: Het laatste.
0: Ja, het laatste.
1: Ja. Weet je wat eigenlijk nog het leukste is? Als je op een feestje komt, want dat gebeurt natuurlijk gewoon wel eens, zeker vroeger. Als je begint met zingen en dat het feestje nog niks is.
0: Ja.
1: Dat iedereen je aan zit te kijken van wat ga jij nou doen? Dat het feestje zo nog niet begonnen is of saai is, zeg maar. Dan denk ik, ja maar nu moeten we aan de bak. En nu moet ik iedereen krijgen. En dan lukt het gelukkig bijna altijd. En dan ga je met een voldoening naar huis. Hoewel de grote feesttenten alles ook allemaal top zijn. Alleen, dan is iedereen al aan. Dan komen ze voor het feest.
0: En de beleving is anders, denk ik.
1: En de beleving is anders.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik nog wat leukste. Dan wordt, dat vind ik mooi.
0: Ook een beetje gewoon topsport geworden.
1: Ja,
0: is het wel. Ik bedoel, uiteindelijk de sport dan om er iets van te gaan maken. En dat krijg je dan voor elkaar. En dat is gaaf.
1: Nee, dat is ook leuk. En uiteindelijk is het ook gewoon zo dat als jij de auto instapt en je rijdt naar een feest toe, dan wordt er ook van je verwacht om een feest te maken, toch? Dus dat is ook een beetje ons vak ook gewoon. Dat is gewoon de bedoeling, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat blijft het leukste om dat te mogen doen.
0: Blikkendag heeft jouw leven toch al compleet veranderd, mogen we dat zo zeggen?
1: Dat mag je wel zeggen, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: En volgens mij is een liedje wat op ieder feestje gewoon... Ja, het is een soort evergreen. Volgens mij gaan we dat nog jaren horen.
1: Nou ja, het zou leuk zijn, toch?
0: Ja, nee, zeker. Dat moet ook gewoon blijven. Maar ik kan maar zeggen van sommige liedjes die vervagen weer een klein beetje. Maar dit blijft gewoon bij iedereen op het netvlies.
1: Ja, het verbaast mij wel dat overal waar ik kom, dat iedereen nog steeds helemaal gek wordt als dat liedje start.
0: Ja.
1: En zeker als ik aan het eind van de show dat nog een keer doe, dan wordt iedereen weer helemaal gek. En dan denk ik, ja, we zijn wel gewoon 2 jaar verder, weet je wel. Ik ben heel trots erop.
0: Wij draaien hem ook nog steeds regelmatig.
1: Kijk.
0: En vandaag extra vaak natuurlijk. Zwemmers.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Goedemorgen!

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
3: Shape the future with confidence. EY. Rebirth.

0: kleinernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.

0: geld. Cheerio.
1: Een beetje, je hebt een beetje hetzelfde eigenlijk meegemaakt als Justin nu ook meemaakt, zeg maar natuurlijk. Dat heel de wereld op zijn kop staat. En, en dat je gewoon even de nummer 1 van Nederland bent.
2: Ja. We hebben heel veel contact gehad ook.
1: Ja?
2: Ja, aan het begin. Dus dat was wel leuk, want ik voelde hem een beetje aankomen. Ik dacht, ja, dit gaat hem helemaal worden voor hem. En dus ging ik hem appen en zo. En toen gingen we nog een keer een TikTokje opnemen. En sterker nog, dit liedje is mij dus aangeboden.
1: Wauw.
2: Ik heb de demo heb ik nog van Cheerio. Alleen, ik vond het niks voor mij. En dat vind ik nog steeds niet. En kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk zeggen nu. Maar dat meen ik ook echt. Want het is wat hoger en, ik vind het perfect, echt perfect bij hem passen.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel heel veel contact gehad aan het begin. Dat hij vroeg, hoe doe je dat dan? En ik zeg, je moet wel je vakantie boeken. En je moet wel dat en dat. Maar uiteindelijk doet hij het natuurlijk hartstikke goed. Hij treedt superveel op. Zijn stem doet het fantastisch. Hij gaat gewoon echt door het dak.
1: Mooi dat je toch ook een bepaalde steun aan elkaar hebt.
2: Ja, en iedereen denkt altijd dat het heel dat er heel veel competitie zit en afgunst en zo. Maar dat ervaar ik totaal niet zo. En Justin is, en trouwens Rutger ook, en de meeste gasten wel hoor. We zijn gewoon hartstikke oké met elkaar, maar we vinden het elkaar juist. En hoe mooi is het ook wel weer, want ik was natuurlijk nieuw in dat jaar. Samuel was nieuw, Even Serieus was nieuw. Nu heb je Justin, Rutger, Fons komt eraan nu. Fons is de volgende, denk ik, met Facey. Dus ik denk dat dit weekend of volgend weekend gaat gebeuren. Dus dat is weer de volgende, die echt door gaat schieten. Dus ik vind het ook wel mooi dat iedereen weer komt of zo, snap je?
1: Ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En het is mooi om daar gewoon over te kunnen praten met elkaar. Maar wat je zegt, de competitie die is er niet meteen zo zeker.
2: De vraag is ook heel groot, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Dus de Nederlandstalig is gewoon heel populair. Dus hoe mooi is het dat we dan met z'n allen lekker het land door kunnen.
1: Er is een moment geweest dat jij Senna tegenkwam.
2: Ja.
1: En dat daar dat er gesproken is van, hey, zullen wij samen een keer een liedje gaan maken? Ja. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, het is eigenlijk anders gegaan. Wij zaten op een schrijverskamp. En een schrijverskamp is dat je heel veel studio's bij elkaar hebt. En heel veel schrijvers. En een paar artiesten. En dan ga je gewoon in een dag allemaal liedjes maken. En ik was toen met een paar gasten Corrie Konings aan het maken, dat liedje.
1: Ja.
2: En toen zei ik tegen Senna, ik zeg, kom even, zing jij even het stukje van Corrie in. Dus dat stukje wat Corrie moest doen. Want je moet aan Corrie wel laten horen wat de bedoeling is. Dus dat was met Senna haar stem. En toen zei Senna, wij hebben ook een liedje gemaakt, maar dat is eigenlijk een duet. Kan je dat even inzingen voor me? Alleen je moet je voorstellen, bij zo'n demo inzingen, dan zin voor zin moet je dat inzingen. En dan zingen ze ervoor, bam, en binnen 5 minuten sta ik weer buiten. Dus ik had totaal geen idee wat voor liedje ik in had gezongen. En toen kwam Senna, volgens mij een dag later al, met die demo. Van, wat is echt een goed liedje. En onze stemmen passen goed bij elkaar. En dit en dat. En toen hebben we hem op de plank laten liggen. Totdat het moment daar was, zeg maar. En dat heeft denk ik nog wel een jaartje geduurd. En toen hebben we hem uitgebracht. En omdat we allebei gewoon een fantastische plaat vinden.
1: Ja, want ik vind het ook gewoon een supergoeie kreet vuurwerk. En daar wat je zegt, live doet hij het ook hartstikke goed.
2: Ja, het gaat heel goed, ja. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. En ik vind het ook leuk dat ik een plaat met Senna ook heb.
1: Ja, zijn er nog, dat is ook een vraag die je waarschijnlijk standaard krijgt, maar nog mensen waarvan je zegt, van daar wil ik echt ooit mee een keer een liedje maken?
2: Ja, maar dat ga ik niet zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Want dan
1: had al bijna een spoiler te pakken.
2: Ja, maar nee. Maar er komt wel dit jaar komt er iets leuks aan. En iets heel bijzonders aan.
1: Maar in de hoek van een samenwerking?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dit jaar nog. Oh, wauw. Nou, het jaar is niet lang meer, dus dat betekent dat we niet heel lang hoeven te wachten.
2: Nee, dat duurt niet lang. Ze moeten ook gas geven nog.
1: Ja.
2: Maar er komt echt iets heel bijzonders leuks aan, wat ook wel weer een beetje uniek is, denk ik. Wat kan ik nog meer zeggen?
1: Niet te veel.
2: Niet te veel. Nee.
1: Maar hoe is dat voor jou, zeg maar? Vind je het al wel gewoon superleuk om toch een beetje weer de randjes op te zoeken, om toch weer net even wat anders te doen?
2: Ja, tuurlijk. Dat proberen we wel op te zoeken. Het is hetzelfde met Blikkerdag. Dat ik daarna had, ik heb lak aan wat ze zeggen. Ja, het is een begon best wel een rustige plaat. Niet standaard feest. Een beetje weer een volks. En accordeon op een manier gebruikt. Dat het een, ja, niet een feestvibe had, zeg maar. Ja, dus ik probeerde altijd wel de randjes op te zoeken. In wat je kan doen, weet je wel.
1: Ja.
2: Dus dat is leuk, ja.
1: Ik vind het ook wel een mooie combinatie. Want jij bent eigenlijk, jij kan als zanger ontzettend veel feest maken. Maar jij kan ook de gevoelige snaar raken.
2: Nou, dat probeer ik. Ja, ik probeer wel tijdens mijn optreden alles aan te tikken.
1: Ja.
2: En ik vind 30 minuten altijd veel te kort. Dus ik loop
1: dat vliegt voorbij natuurlijk.
2: Ja, dus ik loop altijd wel een beetje uit. Maar ik probeer wel altijd even Gevoelig liedje, weer een beetje pop, dus Borsato zit er bij mij altijd in. Maar ook gewoon plat feest en alles wat ertussen zit. Ja. Gewoon een beetje afwisseling, maar ook voor jezelf.
1: Ja, maar dat precies, dat houdt het dynamisch. Maar ook, ik kan maar zeggen, van, het is best mooi dat je als zanger zeg maar alles kunt, wat je zegt, ankertikken, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat kan niet iedereen, en dat heb jij wel.
2: Nee, ja, en dat is leuk dat je dat zegt. Want ik probeer ook met mijn liedjes een beetje van alles te doen. Dat je niet, als je me ziet optreden, een beetje hetzelfde krijgt. Want vuurwerk is eigenlijk weer een beetje pop kant op.
1: Ja.
2: Maar toch past het ook wel weer bij ons allebei. Dus dat probeer je altijd wel te zoeken.
1: We gaan hem even draaien op de radio.
2: Leuk.
1: Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk bij J&D.

0: een Wilde 2.0 versie bij Radio JND. Daarvoor draaien wij Sarah met Sven Versteeg, die nog steeds hier tegenover mij zit. Vuurwerk.
1: Ja.
0: Nou, dat liedje is letterlijk geëxplodeerd.
1: Ja?
0: Ja, letterlijk gewoon. Ik bedoel, ik hoor van jou dat het in ieder geval live echt dat iedereen dat elkaar meezingt. En op de radio volgens mij.
1: Op de radio gaat het
0: in
1: goed.
0: In iedere hitlijst sta je gewoon in.
1: Ja, en de streams en alles. En live werkt hij ook goed, ja. Dus het is gewoon compleet geslaagd, dat liedje.
0: Checklistje.
1: Precies. Ja.
0: Alle vakjes vol. Ja. Heb je nog met Senna dan veel contact erover? Van, hey, hoe gaat het met de plaat en zo?
1: Ja, zeker wel. En we hebben ook een groepsapp. En we proberen dan, als we wel samen staan op hetzelfde feest, of dat ik wat langer blijf of andersom. Of dat we het op elkaar aansluiten, weet je wel. Dat we het samen kunnen
0: samen
1: doen.
0: Kunnen
1: het is gewoon leuk. Ja. Het is ook gewoon leuk om samen te zingen natuurlijk. Dus dat, nee, zeker.
0: Wat mij net nog te binnen schoot, is je hebt natuurlijk dat liedje van Blikkendag komt natuurlijk afkomstig van de Volendamse kermis.
1: Ja.
0: Er zijn toch wel heel veel liedjes zijn daar geboren. Op een bepaalde
1: manier. Eigenlijk is hij komt uit Limburg. Hè?
0: Uit Limburg. Want
1: hij komt Limburg of Meen.
0: Ja.
1: Hij komt uit Limburg.
0: Ja, ja.
1: En toen in Volendam is hij even gebruikt, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar is hij wel natuurlijk
0: ontstaan een beetje.
1: Ontstaan. Een beetje, ja.
0: Maar ben je dan ook verplicht om ieder jaar naar de Volendamse kermis te gaan?
1: Nee, zeker niet. Sterker nog, voor Blikkendag stond ik er veel. Op de kermis altijd. En sinds Blikkendag, alleen dat jaar volgens mij nog erop. Maar nu de afgelopen 2 jaar dan niet meer. Wat volkomen logisch is. Want dat moet de likkerpijp gewoon zijn.
0: Ja.
1: Weet je wel? Op een gegeven moment kreeg ik een aanvraag. Toen dacht ik, ja, dat vind ik ook weer zo wat. Weet je wel? Dus toen volgens mij konden we ook niet. Maar toen heeft likkerpijp, die moet dat gewoon doen. Die moet gewoon lekker daar staan. Die moet gewoon compleet de credits pakken, wat ze ook verdienen voor Blikkendag.
0: En als er nog een hit geboren wordt op de Volendamse kermis, mogen ze jou dan weer bellen?
1: Ja, iedereen mag mij bellen.
0: Ja, ja. Ja, precies.
1: Ja, maar waarschijnlijk de kans is groter dat ik hun bel, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Net als de vorige keer.
0: Ja. Ja, want jij hebt wel de juiste radar, dat is gebleken.
1: Sorry?
0: Je hebt de juiste radar dat jij dat soort dingen wel signaleert.
1: Jawel. Ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Kijk,
0: dit
1: is heel goed gegaan. Maar er zijn natuurlijk ook liedjes van mij waarvan ik dacht van dit wordt echt wat. En dan werd het precies helemaal niks. Dus dat is, en dat is dan ook weer het mooie van muziek maken. Want er is geen formule voor. En daardoor moet iedereen gewoon keihard werken. En gewoon je muziek laten horen aan het land, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan soms valt hij wel en soms valt hij niet. En ja, dan bouw je een mooie, noem dat, catalogus aan liedjes.
0: Wauw, mooi woord voor Galgje.
1: Goed, hè?
0: Ja,
1: ik heb nog nooit in mijn leven gebruikt. Maar nu wel.
0: Hey, en als ik nou zeg maar een dag met Sven Versteeg in de studio zou gaan zitten, wat is er dan in de studio minimaal aanwezig om daar even een lekker goede creatieve impuls te krijgen?
1: Dat is eigenlijk wel een grappige vraag.
0: Ja, misschien is er iets waarvan je zegt van dat moet er altijd zijn.
1: Nee. Nee, zeker in de studio niet, want ik werk ook niet met een vast team.
0: Okay.
1: Dus ik...
0: Jij wisselt tussen studio's.
1: Ja, en tussen mensen vooral, want ik ben heel makkelijk benaderbaar.

0: mensen te schrijven. En de ene keer kom je in een hele grote studio, maar dat gebeurt ook heel vaak, dat ze in een heel klein hok zitten. Dat maakt me echt niks uit. Het gebeurt ook heel vaak dat ik mensen helemaal niet ken van tevoren. Dus nu ook donderdag ook, ga ik ook weer een liedje schrijven. Ja, ik weet niet eens wie er zijn eigenlijk. Dus, maar dat is juist ook wel leuk.
1: Maar dat is toch wel leuk ook, ja.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Je stapt je auto uit, je loopt ergens naar binnen. En uiteindelijk, je hebt allemaal hetzelfde doel.
0: Ja, daarom. Dus dat is ook leuk. Ja. Ja.
1: We gaan even terug naar Bonte Avond.
0: Ja.
1: Dat liedje zat ook nog tussen Blikkendag en Wat Je Nu Maakt.
0: Ja.
1: En volgens mij was dat ook wel echt een liedje waar dat was toch een beetje de vibe in die Blikkendag ook had, zeg maar.
0: Ja, het is gewoon een feestliedje. En uiteindelijk, ik doe hem in mijn set ook altijd in het land als tweede liedje. Omdat het, op een of andere manier werkt het gewoon. Dus het is niet echt een grote hit geworden of zo op de radio of qua streams en alles. Alleen, mensen zingen hem snel mee. Mensen vinden het gewoon leuk als ik hem doe, merk ik heel erg. En ik kan er zelf ook wat mee, weet je wel, met handen in de lucht en links naar rechts. En dat levert dan weer leuke dingen op. En ik dacht, want jij vroeg net van wat zal ik draaien? Toen dacht ik, ik vind het wel leuk als dat liedje ook weer eens op de radio komt. Want die hoor je gewoon weinig.
1: Eigenlijk een beetje ondergewaardeerd op de radio dus.
0: Nou, dat wil ik dan weer niet zeggen. Want zeker toen hij uitkwam, toen stonden we echt overal.
1: Ja, ja.
0: Alleen ik vind het gewoon leuk om hem nu weer even te horen.
1: Nou, we gaan hem even op de radio draaien. Sven Versteeg en de Bonte Avond.
0: Leuk.

0: Ont van Sven Versteeg, die jij zeker weten vanavond op het podium weer gaat brengen waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: Want jij mag vanavond weer, jij gaat 3 plekken aandoen volgens mij, hè?
1: 3 keer, ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat is leuk. We zitten nu een beetje in de oktoberfeest, hè? Dus ja? Ook wel bedrijfsfeesten, dus het is weer anders dan de kermissen en de zomerfeesten allemaal. Dus leuk, ja.
0: Heb jij weer ontzettend veel zin in?
1: Zeker, ja.
0: Hoppatee.
1: Hoppatee. Ja,
0: dat is gewoon weer... Dat leegste wat er is. Heel de tent weer op zijn kop zetten.
1: Zeker.
0: Geweldig, man. Hey Sven, ik vond het fantastisch om weer even buiten te kletsen met jou.
1: Vond ik ook. Leuk dat ik er was.
0: Ja, en laten we afspreken dat als er weer nieuwe muziek komt... want er komt dus nog iets aan voor het einde van dit jaar.
1: Zeker.
0: Dat wij opnieuw
1: contact hebben. En ook niet het einde van het einde van dit jaar. Dat is nog wel redelijk snel ook dan.
0: Dus voor de kerstdagen en zo allemaal.
1: Ja, nee.
0: Allemaal
1: ver voor de
0: kerstdagen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is

0: nog wel een mooi eindejaars.
1: Voor Sinterklaas ook.
0: Oké. Nou, dan is het de komende maand. Dat kan niet anders, hè?
1: Volgende week... Nee.
0: Geweldig.
1: Dat is leuk staan.
0: Ik ben heel benieuwd. En tot die tijd gaan we Houdini natuurlijk helemaal grijs draaien. Nou, heb jij nog een beetje van Hans Klok eens op kunnen steken, zeg maar? Iets op het Marische gebied? Of is dat niet voor jou weggelegd?
1: Nou, het is ook niet voor me weggelegd, maar je kan ook niet zien. En hij verklapt het ook niet.
0: Oké.
1: Dus nee, helaas niet.
0: Dus in jouw geval nu je Hans Klok ook even uit.
1: Ik Hans Klok even uit.
0: Ja. Mag ik je onwijs bedanken dat je er was vandaag.
1: Dankjewel.
0: En we gaan elkaar snel spreken. En succes vanavond.
1: Dankjewel. Jij succes nog even nu.
0: Ja, ik ga nog heel veel Houdini draaien.
1: Goed zo.
0: Sven Versteeg, hier in de studio van Radio J&D. Dit is de laatste single, Houdini.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg.
1: Harbor Beauty.
2: Wie van Elektra houdt.
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
5: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Wilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
4: Kom over de brug en maak die stap.
3: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
4: Kijk op
3: debrug.eu.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
5: Rebirth presenteert Volle Bak.
6: Volle Bak.
5: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
7: Het Amazing Feest van het jaar is terug. Zaterdag 21 november barst het J&D Winterfestival weer los.

Jouw liefste wens, dat kan alleen maar Jeroen vanzelf zijn, toch? En hij is erbij ook 21 november op het J&D Winterfestival. Jodo, nog zwemmers tegen zijn laatste nieuwe single zojuist, Houdini. En hij was hier in de studio, gezellig bijgekletst. Bouke, Turn Back Time, zometeen hier. Ook de laatste nieuwe single van Henk Dissel, die heet Chansen. En deze man, zijn zoon, maakt inmiddels ook muziek. Die heet Jan Wolters. Gaan we binnenkort vast en zeker meer over horen. Zijn vader, ja, dat blijft gewoon de koning der piraten natuurlijk. Maar misschien heeft hij wel een goede opvolger. Dit is Itsy Pitsy van...

Chance draaiden wij in het weekend van Radio J&D op de zaterdagmiddag waar je bij bent. Zometeen hier nog Amar en Tony en de Spacepiloot. En straks hier om 2 uur Bart Smits. En hij heeft onder andere de nieuwe J&D weekendkeuze. Welk liedje gaan wij tegenover elkaar? Welke artiest staat er tegenover elkaar met een aantal nummers? Jij mag bepalen welke er dan gedraaid gaat worden straks vanaf 2 uur bij Bart Smits. En daarna nog Peter de Graaf. Dus kortom, de zaterdag wordt hier heel gezellig bij Radio J&D. Regenachtige zaterdag. Weliswaar toch nog best wel droog. Je hebt jouw Nederlandse dag aan staan. Mijn naam is Koen. En ik heb voor je een hele fijne, waar je even bij weg kunt zwijmelen. Komt uit de 2018. Bouke, dit is Turn Back Time op J&D.

0: gesproken, Turnback Time bij J&D. Zo meteen na 2 is hier Bart Smits. Bart, goedemiddag.
1: Hey, hallo Koen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Het gaat zo meteen gebeuren. Een nieuwe weekendkeuze en het weekend van J&D gaat verder bij onze Bart. Heb je er zin in?
1: Zo is dat. Ja, ik heb heel veel zin in. Zeker.
0: Nou, gelukkig. De Toys of Noise zijn van jou bij deze.
1: Dankjewel.
0: Bart Smits, zo meteen na 2 op de zet en daarna nog Peter de Graaf. En ik stap weer snel in mijn space.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Pindijco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 2 uur.
11: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden. De A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstok is nog dicht, vertraging een half uur. De A59, Den Bosch richting Knoopend Zonsveel voor Hooipolder, 10 minuten oponthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
14: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
13: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
14: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
15: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
16: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
17: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Het weekend van J&D.
1: Bart Smit.
2: Inderdaad, eindelijk lekker weekend. Zojuist de Radio J&D succesreis. En daarvoor Rutger van Barneveld, zomer, zon, strand. Ja, een zomer, zon en strand, dat is slechts nog een herinnering. Het is inmiddels al de tweede maand dat de R in de maan zit. Ja, vandaag was dat al wel een beetje te blijken. Vanochtend heeft het al flink geregend op veel plaatsen in Brabant. Nou ja, goed, wat er voor volgende week voorspeld wordt, nou, daar ga ik er zo meteen eens even naar kijken. En dan praat ik je daar later nog over bij. In ieder geval op dit moment, ja, is het op de meeste plaatsen in Brabant wel redelijk weer. En de temperatuur, die is ook nog wel verrassend goed. En dan nog goed nieuws te melden. De zaterdagavond, je hebt hem nog lekker in het vooruitzicht. En wat staat er vanavond op het programma? Laat het me weten op 085-760-9936. En gebruik dat telefoonnummer ook als je deze middag jouw favoriete liedje op de radio wil horen. Dan gaan we dat gewoon deze middag nog voor je regelen.

Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer met Maak Me Nou Niet Gek en daarvoor een J&D Classic in handen van René Vroger. Komt een berichtje binnen van Jolanda. Ik kan haar blij maken met een liedje van John West. Je bent niet te weerstaan. Hoor je zo meteen naar Suzanne en Freek. Dit is Goud op J&D. Als je mijn gedachten eens

0: Spraakspecialistbrabant.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Gaan ze bij de vleut halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
12: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
13: Bedrijfskleding.
14: Muurtje eruit, kozijntje erin.
15: Ja, zo gaat ie goed.
16: En wat doen we met het puinafval?
17: Container Nederland.
16: Mooi, ja.
18: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avond.

0: hoor.
1: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.

samen met Busy en Grap zitten we weer aan te komen. Een nieuwe JND weekendkeuze. En ik ga het maar gewoon verklappen. Vandaag staat op het podium van de weekendkeuze niemand minder dan Jeroen van Zelst. Twee liedjes van deze man die staan zo meteen lijnrecht tegenover elkaar. En het is aan jou weer de moeilijke taak om de keuze te gaan maken. Dat zo meteen. Op de radio onderweg, Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk, hoor je direct naar Wesley Klein. Omdat ik zo van je hou. Ik begrijp.

0: 1986, André Hazes. Ja, en veel artiesten zeggen het, Hazes is de basis.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Vandaag twee liedjes tegenover elkaar van Jeroen van Zelst. Ik had het daar straks al verklapt. Ja, het wordt een moeilijke weekendkeuze, want het zijn allebei ontzettend leuke liedjes. Maar ja, er moet vandaag weer een winnaar uitkomen. Ja, die taak, die schuif ik gewoon van me af. Die leg ik geheel in jouw handen. Jij hebt stemrecht, maak er ook gebruik van. Het gaat dus tussen twee liedjes. Het liedje van jouw voorkeur, dat mag je dan gaan appen. En dat hoeft alleen maar een A of een B te zijn. Ben je er klaar voor? Dit zijn de liedjes en we beginnen zoals gewoonlijk weer bij...
1: Keuze A.
0: Ik ga niet van roosje naar roosje. Staat ook in de J&D. Zo gezegd van Jeroen van Zelst.

0: En dit liedje vertegenwoordigt dus keuze A. En je weet inmiddels hoe het werkt. Als je denkt van nou, dit vind ik een leuk liedje. Dit wil ik zo meteen op de radio horen. Dan app je de A.
1: Dus ik zeg je nee. Ik ga niet van roosje naar roosje.
0: Maar ja, wat staat er tegenover?
2: Keuze B.
0: Inderdaad, keuze B. En dat is Griekse Nacht. Ook van Jeroen van Zelst. En je weet hoe het werkt. Als je denkt van nou, dat liedje, dat wil ik liever op de radio horen. Dan moet je ook een appje sturen. Maar dan met de letter B. Mijn

Dit waren de fragmenten. Hier moet je het mee doen. Even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze Jeroen van Zelst. Keuze A. Ik ga niet van roosje naar roosje. En keuze B. Griekse nacht. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Hij is lastig, maar je krijgt een kwartiertje de tijd. Dan moet je stem binnen zijn. Met nu op JND, jouw Nederlandse dag. Frank van Etten en Op het Kamp. Mijn

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: 2 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
5: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You

0: auto?
1: Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
2: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
2: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, Bol van garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weide Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweidemetals.com of kom langs in Best.
4: De prijs van

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
4: J&D.

0: Spits.
1: Stresslevel schiet naar 100%, want het is gelijkspel in de weekendkeuze. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen. Robert Pater komt eraan. Natino Martin en Billy Dans.

0: Robert Pater, tranen zijn niet alleen om te huilen. En daarvoor Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.
1: De JND Weekendkeuze.
0: Ja, ik heb wel wat geks gehoord. Namelijk het gelijkspelalarm. Het is hier een paar keer afgegaan. En daarstraks was het ook gelijkspel. Dus ja, je kunt het verschil nog maken door een A of een B naar de studio te appen. Ja, hoe het er op dit moment voor staat, ik heb werkelijk waar geen idee. Het is een moeilijke weekendkeuze. Het gaat dan tussen twee liedjes van Jeroen van Zelst. Keuze A, ik ga niet van Roosje naar Roosje. En keuze B, Griekse Nacht. Allebei leuke liedjes dus. En ik geef de twijfelaars nog heel eventjes de ruimte om een A of een B naar de studio te appen. Maar heel veel meer tijd mag ik je dan ook niet geven. Je kreeg een kwartiertje de tijd. En dat kwartiertje is inmiddels om. Nou goed, ik probeer er een klein beetje tijd bij te smokkelen. Ik probeer het een klein beetje te rekken, maar... Ja, ik word hier al aangekeken. Je moet echt zo op de knop gaan drukken. We moeten door met het programma. Er moet nu echt een uitslag gaan komen. Ja, het is een beetje spannend vandaag ook, want als het gelijkspel is... En dat is ja, wel een keer vaker gebeurd natuurlijk, maar vandaag zou dan dus de stemronde over moeten. Dan mag ik niet allebei de liedjes op de radio draaien, dus het is een beetje spannend nog. In de hoop dat er één liedje met de punten vandoor gaat. Dus hopen dat het geen gelijkspel wordt. Het zou toch lastig zijn, daar moet de stemronde dus gewoon over. Ik moet daar heel streng in zijn vandaag. Ik ga niet zeggen wanneer ik op de knop ga drukken. Maar als je telefoon nog in de auto ligt, dan zou ik hem er wel uithalen. Maar dan gaat het je niet meer lukken om nog een A of een B naar de studio te appen. Want je hebt het gehoord. Ik heb op de knop gedrukt. En op het moment dat ik op de knop druk, gaat de computer uitrekenen of er vaker is gestemd op keuze A, of dat er vaker een B naar de studio is geappt. En alleen de stemmen die op dat moment in de computer zitten, die tellen mee voor het eindresultaat. En het gebeurt regelmatig dat er dan nog stemmen binnenkomen nadat ik op de knop heb gedrukt. En misschien is het appje wat langer onderweg geweest. Of was je toch iets te laat? Ja, helaas, ik mag de stem dan niet meer meetellen. Het klinkt streng en dat is het ook. Zou het gelijkspel zijn geworden? Of is er toch een liedje dat met de hakken over de sloot het winnende liedje mag zijn vandaag. Ik heb in ieder geval goed nieuws. De stemronde hoeft niet over. Want er is een winnaar. En het is vandaag geworden keuze A die er met de punten vandoor gaat. Jeroen van Zelst en Ik ga niet van Roosje naar Roosje. En dat is het winnende liedje vandaag in de weekendkeuze van deze zaterdag 10 oktober. En we gaan

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Caro Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
2: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk Badkamer.

0: waar.
1: Werken bij Van Boxmeer, iets voor jou?
2: App dan even of kijk online.
0: Werken bij vanboxmeer.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: Deals.nl of kom langs in Hezen.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
5: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Pekkel. Die kunnen bouwen, niet?
6: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
5: Ik zou het wel weten, als ik een vakman...

Django Wagner en Dennis Leeman. We gaan vanavond naar de kroeg en neem dan ook meteen de paraplu mee. Want vandaag is het een wisselvallige herfstdag. Veel regen en wind en het wordt niet warmer dan een graadje of 14. En ook morgen is het wisselvallig en vallen er veel buien. Ook dan wordt het niet warmer dan een graadje of 14. En lokaal kan het kwik eventjes de 15 graden aantikken. Daar moet je dus voor wat betreft het weer even mee doen. Op de radio zo meteen Robert van Hemert met zandloopster naar Dora. Dit is Op de Vijfde Rij.

Vincent en alle kleine dingen. Het weekend van J&D gaat zo meteen na 4 uur gewoon verder. En wel met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En daarna nog de J&30, de volledige lijst non-stop. Morgen is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. En ik laat je voor vandaag alleen met Sander Kwarten. Dit is Geen Twijfel. Mag ik je alvast...

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen?
2: Drakentemmen in het Verre Oosten?
3: Of nee, juichen voor Oranje!
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
1: Ik zei het toch. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

Ja, vanavond gezellig met z'n allen naar de kroeg toe. Dan gaan we helemaal los toe. Marco Schuitmaker was dat op jouw Nederlandse dag. En soms heb je van die zaterdagavond dat je bij jezelf denkt van... Goh, waar ben ik gisteravond geweest? Wat heb ik gedaan? Schaam jezelf, schaam jezelf. Het is even iets naar 4 uur geworden. Tot aan 6 uur houd je gezelschap met onder

niet alleen vandaag. Maar het liefst de hele dag. Jordy van de Boer. Hele nacht. Op jouw Nederlandse dag. Hey, straks gaan we nog een hele mooie klassieker voor je draaien. We gaan terug in de tijd dat ik die een 75 met de Dolly Dots. Dat waren Angela Groothuis, Ria Briefkes, Anita Heiliger, Esther Oosterbeke, Patty Zomer en Angela Kramer natuurlijk. Tel het allemaal, boys. Komt er zo meteen aan. Na Rutger van Barneveld. Ik

Dumnezeu. Ja, ik was toen ja, ik ben een jaar of 13 of zo. Hey, heb je al gekocht? De kaartjes voor het Winterfestival.

Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onze frietwagen.

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl. Wie doet er?

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Dommel 18 Grill en bar.
3: Rebirth Event.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
10: Kom over de brug en maak die stap.
9: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
10: Kijk op
9: debrug.eu.
11: Wie van Elektra houdt?
12: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
11: Komt werken bij Van Lieshout.
12: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
11: En kom werken bij Van Lieshout.
13: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
13: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.

Ja, uiteindelijk probeer je excuses te maken aan je verbroken relatie. Stuur haar een briefje. Zij leest dat niet. Stuur het weer terug. En elke ochtend weer komt opnieuw die postbode bij aan de deur met het briefje retour. Uiteindelijk denk je bij jezelf van, goh, ik ga hem zelf wegbrengen. Hoe het eindelijk is afgelopen, dat zegt het verhaal niet van Elvis Presley. Return the Sender, 1962. Stef Eck.

Ja, het laat er even op zich wachten tot de dag begint. Je hoorde Raymond Hermans op jouw Nederlandse dag. En vannacht ben jij de mijne. 5 voor 5 geworden op JND. We gaan eens een kijkje nemen bij de koffieautomaat. Ik zie wat lekkers daar staan. Dus we zijn

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Rebirth presenteert Volle Bak.
3: Volle Bak.
2: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 5 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Tegel eruit, boompje erin.
14: Ja, zo gaat ie goed.
15: En wat doen we met het tuinafval?
16: Container
17: Nederland.
15: Oh ja.
17: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk.

0: Peter de Graaf.
1: Ja, een hele goede middag. Even iets na 5 uur. Tot aan 6 uur hou ik je gezelschap. Maar zometeen Jan Smit en de 3 J's. En die man, hij is verliefd. Bij J&D hoor je thuis. Maar nu eens, Sven Versteeg. Radio J&D. Je Soudini.

0: wat kan ik je melden over de 3J's? Ja, 24 oktober, op zaterdag, zijn ze live in de studio hier van JED, de 3J's. Dus dat wordt gezellig met Jan Dulles. En de andere J's, zij komen mee. En we begonnen met Houdini, Sven Versteeg. Hij was deze ochtend in de studio, hij is juist vertrokken. We hebben nog een gezellig bakkie gedaan, samen met Sven Versteeg. Aardige gast, Sven Versteeg. We houden het in de gaten. Houdini, ook genoteerd in de JN30. Het is even iets na 5 uur, bijna 4:15 geworden. Mocht je al aan het eten zijn, smakelijk eten. We zijn nog tot 6 uur, daarna de JN30 non-stop. Hier is André Hazes en ik leef mijn eigen leven.
1: Ik sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

het zijn van die momentjes dat je radio wat harder mag bij Jack Jersey. En uit de tijd dat de singeltjes er nog waren, de LP's, met een A-kant en een B-kant. En dan krijgen we zojuist binnen van de luisteraar. Vroeger hadden we de cassettebandjes en de singeltjes en LP's, een A-kant en een B-kant. En logischerwijs is de opvolger dan ook vanzelfsprekend de CD geworden. Dat is een doodekentje. A-kant, B-kant, opvolger, ja, CD, ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Jouw Nederlandse

het is een aardige plaat. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon een lekker rubber, hè. Ja, in 2000 was het zover. Zo'n Alex moet gedacht hebben, ja, dit wordt de doorbraak voor mij. 17 jaar later dacht hij het opnieuw. Wanneer is het ooit begonnen? Het begon ooit met het bosje Rode Roos.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
11: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
13: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
14: En nooit te veel betalen.
13: Ga ze bij de vleuten halen?
14: 25.000 vierkante meter.
13: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
14: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.

0: Bestel nu ook eenvoudig online.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: non-stop toe.
1: Ik kan je verrassen, we beginnen met Senna en Sven Versteeg, de vuurwerk. Zo meteen, Evita 6 uur. Zo meteen, Frank van Etten op jouw Nederlandse dag. Een huisje op wielen. Maar voor die tijd, Frans Bauer. En jouw hart is als chocolade.

Het gebeurde allemaal in 2017 alweer. Frank Vanette en het Haarsje op wielen. Jouw Nederlandse dag staat aan. Met Uit de Oude Doos. Een mooi nummer uit 1975. Stand by your man. Hier is Timmy Wynette.

Maar doe vooral wat je wilt, hè. Je hoorde Frank van Etten en Frans Duits. En wat maakt het uit? Joris en Angela zijn bezig met het winterklaarmaken van een tuintje. Angela zegt, Joris heeft de bezemmallen nu gedaan. Heeft nog niks gedaan, er is nog geen blad verschoven. Hij wil wel het nummer horen van Corrie Konings. Nou, dat doen we natuurlijk hier bij J&D. Corrie Konings, en nog een keertje overdoen. Soms denk

0: zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Built for business.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder...

0: Specialistbrabant.nl.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarom is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je.

0: hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
6: De JN30.
5: Non-stop.
7: Bij JND hoor je tijd. Radio JN30.
6: Nummer 30.

0: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: lunch op rolcontainernederland.nl.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
4: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Maar 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
14: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
13: Maatwerk Sanitair.
14: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Elke dag.
17: Jouw Nederlandse dag.

0: salderingsregeling niet stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Wie gaat er mee naar buiten?
3: Naar buiten!
2: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
4: De goedkoopste veranda.nl.
2: Met 10 jaar garantie.
4: Ah, de goedkoopste veranda.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
4: De JN30.
3: Non-stop. Nieuw in de JN30.
4: Nummer 14.

0: van den Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata.

0: Heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Zo, die jongens van bouwbedrijf van Boksmeer uit Veghel, die kunnen bouwen, niet?
8: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
7: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
9: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou?
10: App dan even of kijk online.
7: Werken bij vanboksmeer.nl.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkershaarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
14: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
14: De JN30 non-stop.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het bouwafval?
4: Container Nederland.
3: Oh ja.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: projecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
6: Goedenavond! Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
13: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
14: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
15: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
14: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
15: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Iedere werkdag

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Het weekend van JND.
6: Het weekend van JND.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
3: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
4: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
8: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
2: Huur niet duur bij Luuk Verhoeven Machineverhuur. Bij Luuk Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op luukverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
6: Jouw Nederlandse dag start hier.
5: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
6: Iedere werkdag van 7 tot 9.
5: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
7: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van J&D.

0: 90. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Dit is Radio DND.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot over het ANP-nieuws op Radio JND.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
9: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
10: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Pideco Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Angelina Garcia. Terug naar jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi hoi, mijn naam is Angelina Garcia en mijn nieuwe single Terug naar jou is deze week de Successchijf van Radio JND.

0: Evenbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementslas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Sommige mensen

0: Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een

0: bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
6: En, heb je de klus?
7: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Cafetaria Lievendaal. Lievendaalseweg in Eindhoven.
4: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Dit is
4: Radio
10: JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 11 uur.
12: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Onze president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarom is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
10: JND Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Wie van Elektra houdt.
15: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
14: Komt werken bij Van Lieshout.
15: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Genieten van live voetbal, Formule 1 en meer op vele schermen? Kom dan naar Grand Café 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
7: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehandsauto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leveren. Farizon, Born Electric, Build for Business.
8: Dommel 18.
9: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: partner, Outsiders, Donnie en meer. Voor meer informatie en tickets, kijk op feestfabriektilburg.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
12: Het weekend van JND.
13: Het weekend van JND.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
7: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Goedenacht, dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
11: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: halen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
8: 1 uur.
10: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
1: Aldi.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
1: Aldi.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Maar 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik app het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance. Waar anders?

0: je thuis.
1: 2 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door een storing bij KPN zijn meerdere ziekenhuizen moeilijk bereikbaar. Ze hebben noodnummers waarop mensen kunnen bellen. Het gaat om ziekenhuizen verspreid over het hele land, onder meer in de Randstad en in Nijmegen, Groningen en Maastricht. De ziekenhuizen zeggen dat ze wel gewoon open zijn. Staatssecretaris Bertram, die over het OV gaat, noemt het kwalijk en zorgwekkend dat er brand is gesticht langs het spoor tussen Rotterdam en Delft. Blijf met je handen af van het spoor, zegt ze. Onbekenden braken een technische ruimte open en stichten er brand. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Het aantal gewonden na de aardbeving voor de kust van Panama staat nu op bijna 30. Over doden is niets bekend. De beving zorgde voor veel paniek en grote schade. Volgens de president zijn wegen weggevaagd. Op beelden op social media is te zien hoe een brug aan het schudden is en water uit een flatgebouw spuit. En benzine is nog nooit zo duur geweest als vandaag. Net iets meer dan €2,73. En daarmee is de prijs van benzine gelijk aan die van diesel. President Trump probeert de prijs te laten dalen door een deal met president Poetin, waardoor Rusland diesel op de markt mag brengen. Sancties worden tijdelijk opgeheven. En dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land buien en ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 15 en er staat veel wind. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg